0: zijn diepjes van de penis gevoeld. Ze zijn ingespeeld, niet lastig.
1: I'm working with a lot of the side of the class.

rijdt met zijn groenten naar zijn klant toe. De groenteman is een prima vakman die dag en nacht bezig is om zijn klanten het beste te bieden wat er is.

Je laat je ontzettend snel van je mening afbrengen. Wat ook jouw probleem is, is dat je heel naïef bent. Het klinkt misschien heel gek, je bent ook heel naïef. Want ondanks dat je dingen heel snel doorhebt, laat je ook inpakken. Ja.

in je ogen. Dat zijn dingen die je allemaal heel hard nodig hebt. En die je kan doen naast je studie, naast je verpleegstersopleiding. Nou, wat wil je nou nog meer? Je kun je twee kanten. En je houdt je wezenlijk bezig met aanstellingen. En je kunt je geestelijk heel goed, mooi, naast die opleiding ontwikkelen. En beide heb je heel hard nodig. Want als je het ene duikt, als je alleen verpleging doet, word je aans. Zonder, want dan draai je van je gevoel. Wat heel belangrijk is, maar probeer wel

0: zijn diepjes van de teenschroeven beloofd. Ze zijn ingespeerd en lastig. Ze hebben een nieuwe hoofd. Ze hebben vele teens voor een tak en tak. Ze hebben sperma op de doos. Ze zijn ingespeerd.
1: I'm working with the hospital.